0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mijn

0: God's sakes, turn around.
1: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Radio Bergijk.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Abbekerk is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een 30 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Radio. Op 21 maart 1979 werd de band opgericht door Wim Kerkhoff en Fred Pieck. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels. Ze kwamen uit Rotterdam. Ze bestaan dus uit Wim Kerkhoff, Rien de Bruin en Arie van der Graaf. En wat dacht je van een van hun bekendste nummers om die nog eens een keer te gaan draaien? De Oude Maasweg. MUZIEK.

De Amazing Stroopwafels met de Oude Maasweg staat op hun tweede LP, Mooi Weer. En het is origineel niet van hun, maar van Leon Russell's. En dan heet het Manhattan Island Serenade. De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.

0: Weerbericht.
1: Het is bewolkt en in het noordoosten is er kans op een bui. Maar vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Dat was een oude 3FM megahit van de formatie Crash Up and Out of My Bed. De hitparade kwam het binnen op 25 april 2005. De hoogste notering was nummer 9. En 10 weken stonden ze genoteerd met Out of My Bed, Crash Up.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

In de ochtendshow van Polderpop Radio gaan we het eens eventjes hebben over een Nederlandse muzikale groep, namelijk het Klein Orkest. Ze werden opgericht in 1978. Klein Orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma, het Groot Orkest, en trad in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten. De teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meinders. En Harry Jekkers had onder het pseudoniem Harry Klorkenstein, dat is een zogenaamde anagram van het Klein Orkest, de hit O.O. Den Haag. Maar nu, het Klein Orkest met Over de Muur.

0: technisch kierchje, soms op het Alexanderplein.
1: Ik vind het persoonlijk nog steeds een fantastische plaat, deze van het Klein Orkest en Over de Muur. Alleen die tekst al, schitterend verzonnen, toentertijd door Harry Jekkers. Het Klein Orkest in de ochtendshow hier op Polderpop Radio.

Jacqueline Govaert, die we natuurlijk weer kennen van de formatie Crush Up met haar solo-single Overrated uit het jaar 2010. En de plaat bereikte toen de tijd de nummer 12 positie in de Nederlandse hitparade. En met liefde nog een keer gedraaid hier in de ochtendshow van Polderpop Radio.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar dat kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Radio. We gaan terug naar het jaar 1983. In dat jaar stond de plaat 2 weken op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Dit is Doe Maar en Pa.

Doe maar met pa. En dit nummer stond in 1983 twee weken op de nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade. In totaal stond Doe maar 9 weken genoteerd met pa.

0: Weerbericht.
1: Het is bewolkt en in het noordoosten is er kans op een bui. Maar vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Zijn echte naam is Jack de Nijs, maar hij trad op als Jack Jersey. En Papa Was a Poor Man was een hit in 1974, bereikte als hoogste notering nummer 5. Hij stond maar liefst 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Jack Jersey en Papa Was a

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Balogun omgezet naar een voorlopige straf. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Op de A16 de andere kant op richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Polderpop Radio.
1: We gaan terug naar het jaar 2015. Toen stond hij wekenlang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Ik heb het over Kenny B. Hier is hij met Zijn Parijs.

Het lijkt nog de dag van gisteren dat we deze plaat draaiden hier bij ons op Polderpop Radio, maar het is toch alweer een plaat uit 2015. En zijn Frans was bijzonder goed, want hij kon de belangrijkste woorden zeggen. Je t'aime, oftewel, ik hou van je. Kenny B was dat op Polderpop Radio. Leuk dat je meeluistert en we zaten zo eventjes met z'n tweetjes in Parijs.

Ik weet bijna wel zeker dat je uit volle borst in je auto of thuis bij je transistorradio hebt meegezongen met deze plaat uit 1969. Ramses Shaffy, tezamen met Lisbeth List, kwamen de hitparade binnen op 27 september 1969. De hoogste notering was 3 en ze stonden totaal 14 weken genoteerd.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Het begint op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.